0: en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen...

meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met...

0: de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en

Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Judo. O god, wat ging die dame toen tekeer. Ik zei, juffrouw, hou op met die vertoning. Maar ze zei, dat kost een knaak, meneer. Ik heb betaald, maar zonder het te snappen. Maar ach, die

Geachte politieman. Na het zien van televisieactualiteiten, het lezen van tijdschriften en berichten in de kranten over politieoptredens, kwam het in me op u een brief te schrijven. Want het komt me voor dat u de moed wel eens zou kunnen verliezen. En een ander geluid ook wel eens wil horen. Kijk, ik dacht eraan dat u elke dag opnieuw geconfronteerd wordt met dronken automobilisten, diefstal, geweld, verdovende middelen en wat nog meer voor ellendige dingen. Kijk, u nog, ik geloof in vreedheid.

0: met een opgroeiende zoon. En mijn vrouw en ik hebben er naar ons gevoel alles aan gedaan om hem de juiste weg te wijzen en zijn plaats te kunnen vinden in de maatschappij. Maar er kunnen tijden komen dat u erbij geroepen wordt. Denk niet dat ik niet van hem hou. Tuurlijk, en ik ben trots op hem. Maar omdat ik zoveel van hem hou, vraag ik u dit. Mocht u me ooit betrappen op rijden onder invloed, wees vastberaden, treed streng op. Want dronken rijders hebben al heel wat leed veroorzaakt. Eigenlijk komen er elke dag honderden misdadigers bij. Daar reken ik ook de lui van de verdovende middelen bij. Want u weet ook dat het heel vaak tot stelen leidt om maar in bezit te kunnen komen. Van mij mag u krachtig optreden. Als u zo'n handelaar pakt die het onze kinderen probeert te verkopen, wees doortastend en flink en laat hem maar schreeuwen. Laat hem eens zien wat voor hel hij bij jonge mensen heeft aangericht. Oh ja, mocht u mijn zoon pakken voor drugs, treed krachtig op. Want u weet wat de krankzinnig verslaafden uiteindelijk doen om maar in het bezit van drugs te kunnen komen. Roven, stelen en soms al moorden. Ik weet dat u als politieman het grootste risico loopt en er niet naar betaald wordt. U krijgt de meeste kritiek. U moet de wetten die er zijn handhaven. En u moet uw plicht doen. En u moet overal zo snel mogelijk bij zijn. En u moet aan de gekste opdrachten voldoen. U mag mensen redden, vechtenden scheiden en wat niet meer. Kijk, meneer de politieman. Dit wilde ik even.
1: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio AN Hunze.

Alles wat goed is. Alles wat lief is. Alles wat sterk is. Alles wat gek is. Alles wat lacht. Alles wat stil is. Alles wat danst, huppelt, de wereld op zijn kop zet. De wereld bovenuit haalt en boven zichzelf uittilt. Alles wat helpt. Met een kneepje in de neus. Met een clownse tot afscheid. Met een staatrentree als welkom. Met gedichtjes als wijfelende herfstblaai in het bos. Met volle overgave in mijn armen. Als een schaterend konijntje in de morgendag. Als een stille kaars in winterstormen. Als de onpeilbare diepte van het meer. Als een bungelend harlekijntje aan een regenwolk. Als tante Truus op een gepofte aardappel. Als een zeemermin op een motorfiets. Als een kapper die kapt op zijn vrije dag. Als een spijbelend uiltje van het Rijksarchief.

elk moment te sterven van geluk. Bereid om elk moment te sterven van geluk. Bereid om elk moment te sterven van geluk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Op de tandem namiddag.

liefde, echte liefde, is liefde die oneindig is. Je deed als kind soms rare dingen. Zij schonk je steeds vergiffenis. Daarom vergeet toch nooit je moeder.

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: Klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Oom Arie was dol op een feestje en zijn lijfspreuk was leven de lol. Hij heeft niet bepaald te voorzichtig geleefd, want geen schnabbeltje was hem te dol. Met 70 was oom Arie nog jong en ik weet nog precies

zilver, zilver dan, van elkander houden. Smullen we, smullen we, smullen we dan, van het lieve leven. Lachen vergeet, want voordat je het weet, zeg

vive la vie. Al was er IQ ook wat onder de maat, hij lette veel meer op het chassis. Josephine, Jacqueline, Marianne of Marij, hij liet er geen gras over groeien en zei: Zullen we dan feestje bouwen? Zullen we,

leefde zijn leven als een joke, als een levende grap. En als hij niet dood was gegaan op een dag, dan stond hij nou nog aan de tap. Ze hebben hem onder de blommen gelegd en toen hebben zijn eigenste makers gezegd: zullen we dan feest zien?

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

Goedemorgen en van harte welkom bij een uur die gevarieerde religieuze muziek op de vroege zondagmorgen van de langste dag van het jaar, de 21ste juni.

Het christelijk gemeenkoor De Mayflower zong onder leiding van André van Vliet de 21e psalm. Het koor werd begeleid door organist Jorrit Wouts en pianist Jan Lenzelink. Diezelfde muzici begeleidt ook sopraan Mirjam Feijer bij het lied Als vrede stroomt als een rivier, When Peace Like a River Runs.

Op de melodie van het Old-Engelse lied It Is Well With My Soul was dit When Peace Like a River Runs, de zangeres Mirjam Feijer. Begin 2019 werd er door het Hogeveens Christelijk Mannenkoor een jubileum-cd uitgebracht ter gelegenheid van een toen 55-jarig bestaan. Een van de lieden op die cd is het prachtige Dear Father van de bekende zanger Neil Diamond.

maar een instrumentaal vertolkt door de JWF-kapel onder leiding van Alex Schillings. We kent het vissersdorp Urk als een unieke plek in Nederland. Het dorp kent pakweg 20.000 inwoners en heeft ongetwijfeld de hoogste koordichtheid van Nederland. Een van die koren is het Jonggemeenkoor Emmanuel. Dit koor bestaat intussen 40 jaar, dus ja, qua leeftijd is het jongen er misschien wel wat af, maar qua geestdrift ongetwijfeld nog langer niet. Het koor Emmanuel met Hoor mij, Heer.

Hoor mij, Heer. Dit lied naar Psalm 86 werd gebracht door het koor Emmanuel onder leiding van Harm Hoeve. De vakantieperiode staat voor de deur en hoewel dit programma voor de preek gewoon doorgaat, heeft wel onze voorgangers een poosje vakantie. En omdat er volgende week geen voor de preek is, in verband met de TT, kun je vanmorgen luisteren naar voorlopig de laatste bijdrage van een van onze voorgangers. En het woord is vanmorgen aan dominee Dieter Kits

Beste luisteraars, het is vandaag zondag 21 juni. De langste dag op het noordelijk halfrond, de zonnewende. Het begin van de astronomische zomer. En vanaf vandaag heb ik 3 weken vakantie. Dat woord vakantie komt van het Latijnse woord vacare. En dat betekent letterlijk leeg of onbezet zijn. Van ouds in de betekenis van vacare deo. En dat betekent vrij zijn voor God, leeg worden voor God. Van oorsprong was vakantie namelijk iets van monniken, vacare deo. Mensen die tijd vrij maakten voor God. Hoe ze dat deden? Door in de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen op gezette tijden. De zogenaamde getijdendiensten, zoals bijvoorbeeld de metten of de vespers. En door te vasten. En de tijd die ze daaromheen overhielden, vervulden ze taken in de tuin of in de huishouding van het klooster, of wat er maar te doen viel, bijvoorbeeld bier brouwen. Precies het omgekeerde dus van wat wij in onze tijd onder vakantie en recreatie verstaan. Voor veel mensen is vakantie afstand nemen van al het werk dat je dagelijks moet doen. Ook voor hen die vrijwilligerswerk doen of onbetaald werk, zoals huishouden, is op vakantie gaan even afstand nemen van wat anders altijd moet. Om vervolgens, als je weer thuis bent, in het oude dagelijkse ritme terug te vallen. En soms word ik een beetje kriebelig van de vraag: en waar gaan jullie dit jaar naartoe op vakantie? Alsof ieder mens elk jaar altijd weg moet gaan op vakantie. De vraag is: zouden we ook vakantie kunnen vieren zoals monniken of kloosterlingen dat doen? Dat wil zeggen dat je de kunst verstaat om zowel thuis als elders, dus niet thuis, er zo te zijn dat je overal open leeft voor Gods aangezicht, om het nu maar even gelovig te benoemen. Met andere woorden, dat je met aandacht leeft. Dat je iedere dag je bewust bent van je relatie met God en je leven in verbondenheid met de wereld om je heen. Ik denk aan een levenshouding van liefdevolle aandacht voor wat er is op dat moment. En stil te staan. En niet van alles tegelijk te doen. Of met je gedachten al bij wat morgen allemaal moet. Dat je jezelf, in alles wie je bent en wat er om je heen gebeurt, met andere woorden, in de veelheid van geluiden, telkens toch afstemt op God. Hoe je dat doet? Ja, dat is voor ieder mens anders. De een bidt, de ander dankt of zingt, een derde leest in een dagboekje of een stukje uit de Bijbel, en een vierde ziet in een kind of in een vergezicht de glimlach van God, of noem alles maar op dat een mens terugbrengt bij diens oorsprong, bij God. Als de bron van licht, leven, liefde, vrede, recht, goedheid, en ga zo maar door. Kijk, als we ruimte maken, of liever ruimte zijn, kan het ons gegeven worden om te ervaren: niet ik, maar gij, God, in mij. Als een soort diepe verbondenheid waarbij Gods aanwezigheid tastbaar door jou heen werkt. En waar dat gebeurt, sta je zelf als mens niet meer in het middelpunt. Jouw ego is dan niet meer zo belangrijk. Oh, en dat kan op vele vlakken een verademing zijn. Immers, niet alles hangt van jou af. Niet alles is jouw verantwoordelijkheid. Nee, je doet je best en meer kan je niet. Niet alles lukt en niet alles gaat altijd goed. Zo is het leven. Zucht eens diep. Haal adem. En inhaleer de spiritus van God. Voel dat je leeft voor en met God. Dat is vacare deo. Voel dat je afhankelijk bent. Wat kan er dan veel van je?

afglijden. En als vanzelf ontstaat er ruimte om te recreëren, te ontspannen. Dat is de kern van geloven voor mij. Dat je iedere dag, als het ware, herschapen wordt en opnieuw kan beginnen. Of je nu wel of niet letterlijk op vakantie gaat.

Nou, de korte vakantiegedachte van Marren van dominee Dieter Kits uit Boom Smilde was dit de anthem Seek Ye the Lord van de Engelse componist John Farley Roberts. Het werd gebracht door het Kampen Boys Choir onder leiding van Rinkje te Wies. Solist in dit werk was Gideon van der Weg en op orgel speelde Sander van den Houten. Deze Sander van den Houten is nu, na de pensionering van Rinkje te Wies, ook de artistiek leider van

Kampen Boys Choir. Het christelijk gemeenkoor Glorify uit Meppel bracht alweer 5 jaar geleden hun cd Come to Me uit. En de opnames hiervoor werden gemaakt in de Kruiskerk in Meppel. En het album kreeg een mooie mix van zowel Engelse als ook Nederlandse liederen. Het volgende lied is oorspronkelijk Engels, maar is in het Nederlands vertaald door Jeugd met een opdracht. Hier in uw heiligdom.

Wat een mooi arrangement met een lied Duncan. Lennart Moret maakt dit arrangement van een lied dat in veel liedbundels terechtkomt is, hier in uw heiligdom. Je hoort het christelijk gemeentekoor Glorify uit Meppel onder leiding van Jaap Kramer. In sommige mensen wordt geboren met een extra muziekgen, zo lijkt het wel. Een gen die ervoor zorgt dat muziekje met de paplepel ingeuten wordt. Zo iemand is muzikus Frank Kaman uit Hardenberg. Frank is muziekdocent, organist, pianist, dirigent van koren in Hardenberg, Nijverdal en Hollandse Veld. En hij werkt ook met aan talloze concerten in binnen- en buitenland. In het jaar 2000 nam hij zijn eerste orgel-cd op in de Grote Kerk van Hasselt. Hiervan, wie maar de goede God laat zorgen.

organist Frank Kaman op het knolorgel in de Steveniskerk in Hasselt met een eigen improvisatie over wie maar de goede God laat zorgen. De uit Wales afkomstige schoolmeester en componist William Rowlands bedacht in het jaar 1905 de melodie Blandwerden, als ik het goed uitspreek. En deze melodie is gebruikt voor meerdere teksten, maar het bekendst is toch de tekst Love Divine, All Loves Excelling. Het koor Viva Vox zingt hiervan de Nederlandse vertaling. Liefde Gods.

Op 88-jarige leeftijd Jim Parker. Deze Engelse muzikus is vooral bekend geworden door zijn muziek die hij schreef voor Engelse televisieseries zoals House of Cards en Midsummer Murders. En de muziek die hij net hoorde maakte hij voor Ground Force, een Engels televisieprogramma over tuineren. Summer's Last Bloom, en dat op de eerste echte zomerdag.

0: Parker dirigeerde bij deze opname zelf de beroemde Black Dyke Band. Een zangdienst is er vanmiddag in de Margaretakerk in Norg. En daarin giet veur dominee Karel Bogert. Deze dominee is ook klassiek zanger, dus hij zal ook muzikaal metwerken aan deze dienst. Willem van der Mulden bespeelt het orgel en er zult bekende en ook nieuwe liederen zungen worden. Begint om 14:30 deze zangdienst dus in de Margaretakerk in Norg vanmiddag. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Deze Bach-kantate zal vanmiddag uitgevoerd worden in de Mariakerk in Rune door het kantatencollectief Ewige Scheuer onder leiding van Marion Bloedhart. 40 muzici, zangers, instrumentalisten van hoog niveau zult deze kantate uitvoeren. De toegang hierbij is gratis, maar je zult snappen dat er wel na afloop een collecte gehouden wordt voor de forse kosten die gemaakt wordt. Begint om 15:00 vanmiddag dus deze Bach-kantate in de Mariakerk in Rune. Een evensong is er vanmiddag om 16:00 in de Adventskerk in Assen. Deze evensong zal uitgevoerd worden door het Agricola Consort onder leiding van Jaap de Kok, met organist Wietse Menardi en liturg dominee Helene van Noord. Vanmiddag dus om 16:00 deze evensong in de Adventskerk aan de Lindelaan in Assen. Muzikus Daniel Raukema heeft mij gevraagd om je te vertellen dat er vanmiddag om 17:00 de laatste evensong voor de zomervakantie gehouden wordt in de Nijenkerk in Grunning. Hij leidt zelf het koor Coral Voices uit Grunning en op orgel speelt Mannes Hofsink. Uit eigen ervaring kan ik je verzekeren dat dat fantastisch gaat klinken. Vanmiddag dus om 17:00 deze evensong door de Coral Voices in de Nijenkerk in Grunning. En ik heb alleen aanhaald dat er andere week zondag geen aflevering van Voor de Preek is in verband met de TT. Vandaar ook even een paar agendatips voor andere week. Zoals een zomerzangavond in de kapel in Runewold andere week. Voorganger in deze dienst is dominee Van Veen en het orgel zal bespeeld worden door Albert Jacob Hogeveen. Je vindt de kapel in Runewold op het adres Diekhuizen 97. Andere week zondagavond dus deze zomerzangavond in Runewold. Ook een zangdienst andere week zondagavond in de Steveneskerk in Beelden, waarin voorgiet dominee Lucias de Haan met als thema Post, Brieven van Christus. Muzikale metwerking komt van het manensemble van het Christelijk Mankoor Hardenbarg onder leiding van Herman Boerman en organist is Ronald Eimker. Andere week zondagavond dus om 19:00 in de Steveneskerk in Beelden. De Koepelkerk in Veenhuizen bestaat 200 jaar. In het kader daarvan bent er aan de week zondag allerlei activiteiten. Activiteiten die begint met een aangepaste kerkdienst onder leiding van mevrouw Ella Eefting, met medewerking van het koor Voicemail en een stuk of wat verpleegden, zo staat hier als kerkgangers. Begint om 9:30 aan de week zondag in de Koepelkerk in Veenhuizen. Ook kreeg ik mij bericht van een zangdienst andere week zondag in de Oosterkadekerk in Stadskanaal. Deze dienst wordt leid door de heer Schep uit Gunning en Mark Wups verzorgt de orgelbegeleiding van bekende liederen uit allerlei zangbundels. Andere week zondagavond dus om 19:00 deze zangdienst in de Oosterkadekerk in Stadskanaal. En het klinkt nog wat wietvots, maar vrijdag 3 en zaterdag 4 juli zal de Koorschool Drenthe een tweetal concerten verzorgen in Fries en Roderwolde. Het gaat om alle muziek onder leiding van het Old Muziek Ensemble onder leiding van Arjan van der Mark. Het eerste concert is 3 juli in de Bonifatiuskerk in Fries om 8:00 en een dag later, zaterdag 4 juli, in de kerk van Roderwolde. Ook dit concert begint om 8:00. Dat waren de bij ons bekende tips voor deze en ook voor andere week. Heb je ook post voor dit programma? Stuur dat dan naar voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat jullie bij waren vanmorgen. Nog veel genoegen bij de andere zondagse programma's hier op Radio Drenthe. En wat dit programma betreft, graag tot over 2 weken, de 5 juli.
1: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
2: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
3: en wereldwijd via www.radio.nl.

0: radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. En later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
0: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Duitse politie doet onderzoek naar de verkoop van rubberboten die worden gekocht om mensen het kanaal over te smokkelen. Bootjes, motoren en reddingsvesten die worden gebruikt voor de overtocht van Frankrijk naar Engeland komen vooral uit Duitsland. Zo'n 90% schat de Franse politie. In Duitsland wordt nu geprobeerd om inzage te krijgen in de distributienetwerken van mensensmokkelaars en die vervolgens op te breken. In het kanaal kapseizen geregeld boten met migranten, vaak met fatale gevolgen. In november verdronken nog 27 migranten voor Calais toen hun boot omsloeg. Politiemensen die worden ingezet rond de wedstrijd PSV-Ajax vanmiddag voeren voor het begin van het duel actie. Ze leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. Die bijeenkomst is onderdeel van een reeks acties waarmee de politie aandacht vraagt voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Ook willen de bonden met de acties de onderhandelingen over een nieuwe cao aanjagen. Op de Australian Open is de Duitse tennisser Alexander Zverev in de vierde ronde gestrand. De nummer 3 van de wereld verloor in 3 sets van Denis Shapovalov. Deze Canadees bereikte afgelopen zomer al de halve finale op Wimbledon, maar was in Melbourne nog nooit verder gekomen dan de derde ronde. Shapovalov stuit in de kwartfinales nu op titelkandidaat Rafael Nadal. De Spanjaard won in 3 sets van de Fransman Adrian Manarino. De band Direct heeft de Popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van Popfestival Noorderslag in Groningen.

0: De jury kende de popprijs toe aan Direct omdat de Haagse rockband zichzelf meermaals opnieuw heeft uitgevonden en ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtaleerd. De band gaf bijvoorbeeld als een van de eerste optredens via livestreams. Direct krijgt 10.000 euro en een beeld van beeldhouwer en muzikant Theo Makai. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen ook mist, maar het blijft droog bij zo'n 7 graden. In het westen is er vanmiddag kans op zon. Morgen blijft het rustig, 6 tot 8 graden, maar er is dan wel iets meer zon te zien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio A.N. Hunze.
2: Wil jij werken in de transport, grond, weg en waterbouw of agrosector? HS Werkt heeft de baan die jij zoekt. Wil jij deel uitmaken van het team van professionals? Kijk dan op hswerkt.nl voor een leuke en uitdagende baan in je eigen regio. hswerkt.nl.
3: Kleine wasjes, grote wasjes. Wij doen ze in de wasmachine. Was- en strijkservice Rolde is het adres voor wassen, strijken en kledingherstel. Meer informatie vindt u op de website www.strijkservice-rolde.nl.
4: Onderhoud van uw auto, camper of bedrijfswagen? Dat gebeurt bij Autobedrijf Mulder, de Hullen 1 in Anne, precies zoals u wenst. En APK? Bij Autobedrijf Mulder krijgt u gratis APK bij een grote beurt. Autobedrijf Mulder, ook voor camperonderhoud. Voor campers groot en klein op rijbewijs B. En gratis airco-check. BOVAG Autobedrijf Mulder, de Hullen 1 in Anne. Zie ook www.autobedrijfmulder.nl. www.autobedrijfmulder.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
1: Radio A.N. Hunze.
5: Mooi en mooi dat je luistert naar Dialect Direct, het streekzaalprogramma op de lokale radio. Mijn naam is Jacob Flux en dit is weer een uur radio met respect voor het dialect.

Goedendag en mooi dat u luistert naar een nieuwe uitzending van Dialect op de lokale omroepen van Radio Arnhunze, Tinalo Lokaal, RTV Borgerhoedwoorden en Omroep Assen. We hebben een uurtje streektoonmuziek voor de boeg staan. En je hoort net, natuurlijk normaal, Benny Joling met De Laatste Keer. En er is ook een bult nieuwe muziek uitkomen, want ik kreeg van de week alweer een mailtje van René Beverwijk en Gert Warring. Die gaan we in het tweede uur inbelden. En van twee weken geleden had ik Annemiek Drent in de studio, want die vertelde wat meer over...

Mijn naam is Marjolein Heltjes en ook mijn muziek hoor je bij Dialect Direct. Mijn naam is Marjolein Heltjes en ook mijn muziek hoor je bij Dialect Direct.

Ernst Dindekamp die zong Leef die leven. En daarvoor hun je Marjolein Eltjes met Hier ben ik. Alex Vissering die komt begin februari met een nieuw album uit. Een cd en boek. Met daarin allemaal vogelanekdotes, zoals hij dat zelf noemt. En 10 nieuwe liedjes. Dus goed, dat moet je even in de gaten houden. Lichtkaans als we die tegen die tijd hebben, dan kunnen we er eens even wat nummers van draaien hier in de uitzending. Wij draaien nou even wat alle nummers van hem van zijn album Tiet om te leven. Dit is de N33 van Alex Vissering. Ja, en dan was het mijn bedoeling dat je dat nou zullen horen. Maar blijf aardig stil. Dat is altijd nadeel uit van de computer.

eraf moet draaien. Nou, dan doen we even een ander nummer van Alex Visser in. Kijken of de computer dan met wil brengen. Doen we gewoon de Grand Republiek. Dat mag als goed gaan. En daar hebben we ook geen zin aan. Mensen, wat is er aan de hand? Het gaat helemaal mis hier in het bedrijf. Wij doen gewoon een aannummer van Harold Veenhoop, Moes en Tien Tieben. En dan slaan we Alex Vissering helemaal over. Nou, hopelijk dat we dat nieuwe album straks van hem hebben. Dan kunnen we nog een keer een nummertje extra draaien om het weer goed te maken. Nou, ik zag vandaag veel op dat de hele computer geen zin meer heeft om te draaien. Dan proberen we het even op een andere computer. Maar door heb ik de nieuwe single klaarstaan van Veur de Wind. En ook nou, ja, nou komt de lawaai uit.

Ja, en dat was dus Harold Veenholm. Ja, ik zit hier wat te knoeien met de computers. Maar goed, ik draai gewoon intussen die wat muziek die kunnen luisteren. Bijvoorbeeld, dan moet ik even helemaal naar die andere computer toe. Het valt allemaal niet met hier in de studio. Bijvoorbeeld Edwin Bosch, die zingt Stukkie bij Betty.

Als dialect toen niks meer zeg, hoe oude stee ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toon, ik ben zo arm als de neten. Het middageten heet dineren, zeven gangen grote keuze. En afloop doet je na, in de plek van Proenkreuze. Ons kleine Jan voor het eerst naar schoolen, bij de juf in de eerste klasse.

het witte knien. En van zijn va zien ze hem kippen. De juffer kon hem niet verstaan, maar ze kon hem wel begrijpen. Maar als dialect toen niks meer zegt, hoe al de steven niet vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, ik ben zo hard.

wat in een roggengasten. Maar als dialect toen niks meer zegt, hoe al de stee ben je vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, die ben zo arm als de neten. Kantoren, hallen, flat gebouw, de stank van diesel, dioxine. Maar de pose heidevelden, jij en Jood niet te zien. En als ons een ondergiet, hoe al de botten bent versleten. Hij dan uw woorden zag iets flustert, dan mij hopen dat ze lustert. Maar als dialect toen niks meer zegt, hoe al de stee ben ik vergeten. Hij dan uw woorden zag iets flustert, dan mij hopen dat ze lustert.

Ja, dat was de band Kriegel met Geef Night Up. Ja, want dat moet ze langzamerhand wel een beetje in die coronatiet. We moeten de kop ervoor houden. Ik heb de kop er intussen niet ook voor houden. Inmiddels draait de computer weer zoals ik dat graag hebben wil. En kan ik alsnog iemand nummertje van Alex Vissering draaien. De N33.

kerel. En je vader met een hout. Nog een half uur in en ben ik thuis. Ik hoop van goudigheid.

snel weg. Hij holt me alweer in. De end rijdt dat er bief een dam tot oorslag Noord-Azuid.

negerslee. Een kibbers onder de kop, stooit aan de kaart met pech. De bliksemdoorn van asfalt, de hufters van de weg. De hufters van de weg.

maar met pech. De bliksem door van asfalt, de hufters van de weg. De hufters van de weg.

Je luistert naar Dialect Direct, het streektalprogramma van de lokale radiozenders van Midden- en Noordoost-Drenthe. We draaien streektalmuziek uit de regio en wie de buurten en geregeld van over de grup. Elke zondag hoor je van 11 tot 1 op Radio Arnhunze en van 12 tot 1 op Radio Tinalo Lokaal. En op de maandagavond hoor je op RTV Borgerrood tussen 7 en 8. En de dinsdagavond ook van 7 tot 8 op Omroep Assen. Wil je meer over ons programma weten, kijk dan eens naar onze website. Dat is dialectdirect.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Schrijf je Dialect en Direct met C, dan kom je vanzelf op de juiste steek.

Ja, zo was er verleden jaar maar zo en ik in bij die Nedersacties op de landelijke televisie met Hendrik-Jan Bakkers. Die deed met aan de beste zangers met het nummer Ik Denk aan U. En daarvoor hun je Gers met Dreuge Was met Caviar. Elke week bij die streekt op muziek van over de grup. En dan komt deze week van u Duitsland met de Tudelband met hun nieuwe single Galaxie.

Lilian van Lottem die zong Warm bij de kachel. Van de week kreeg ik met de post een grote envelop met daarin een boekje die we me toestuurde door Bert Hadders. Die kennen we natuurlijk van Bert Hadders en de Nozems. Maar die heeft ook werkt jaren met aan het project Iemandsland. En dat

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
0: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Allemaal uit Duitsland. Dat land probeert de netwerken van mensensmokkelaars in kaart te brengen. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft haar eigen huwelijk uitgesteld vanwege aanscherpingen in het coronabeleid. In het land zijn mondkapjes weer verplicht en is het aantal gasten voor horeca en bijeenkomsten beperkt vanwege de Omicron-variant. De regering nam maatregelen omdat een gezin besmet raakte op een feest in Auckland. Voor zover bekend was het gezin niet in contact geweest met iemand uit het buitenland. De politie voert vanmiddag actie voorafgaand aan de wedstrijd PSV-Ajax. Agenten leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. Die bijeenkomst is onderdeel van een reeks acties waarmee de politie aandacht vraagt voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Op de Australian Open is de Duitse tennisser Alexander Zverev in de 4e ronde gestrand. De nummer 3 van de wereld verloor in 3 sets van Denis Shapovalov. Die stuitte in de kwartfinales op titelkandidaat Rafael Nadal. Het weer overwegend bewolkt en droog, maar op sommige plaatsen ook wat regen. En in het zuiden kan de zon nog even schijnen. Het wordt maximaal een graad of 7. Morgen opnieuw bewolkt bij 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio A en Hunze.
4: U rijdt een automaat, maar wilt u ook liever hoge reparatiekosten voorkomen aan uw automaat? Laat dan uw automaat preventief spoelen. Bij de specialist, BOVAG Autobedrijf Mulder, de Hulle 1 in Annen. www.autobedrijfmulder.nl. Direct meer info over preventief spoelen van uw automaat? Bel Autobedrijf Mulder 0592 271 857 of 06 1447 2142.
5: Wil jij werken in de transport, grond, weg- en waterbouw of agrosector? HS Werkt heeft de baan die jij zoekt. Wil jij deel uitmaken van het team van professionals? Kijk dan op hswerkt.nl voor een leuke en uitdagende baan in je eigen regio. hswerkt.nl.

0: Kleine wasjes, grote wasjes. Wij doen ze in de wasmachine. Was- en strijkservice Rolde is het adres voor wassen, strijken en kledingherstel. Meer informatie vindt u op de website www.strijkservice-rolde.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
3: Het nijzende bericht hebben we gehad en dan met Lustie naar een nijuur dialect direct op de lokale radio. Mijn naam is Jacob Flux en elke week draaien we hier streektaalmuziek uit binnen- en buitenland. Wil je meer over ons programma weten, kijk dan eens naar onze website. Dat is dialectdirect.nl. Maar je kunt ons tegenwoordig ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. Schrijf je dialect en direct met C. Ja, dan kom je vanzelf op de juiste stee. Een nijuur streektaalmuziek op de radio beginnen we altijd met normaal. Want voor ons blijft de vraag altijd maar weer, wil je luisteren? Of niet?

Ja, dat was Leon Moorma, de akoestische versie van Kans. In het vorige uur toen had ik heel enthousiast Bert Hadders aankondigd met de Weltmeister. En dan begon hem te draaien en dan kon je toch meer die in tieten over. Want verder dat je erop vandaag bent, begint het neus er alweer doorheen te tetten. Ik denk, we doen Tim Aas, ik ga niet nog een keer hetzelfde nummer draaien. We draaien gewoon in mijn andere nummer, Lugina.

Limburgs feestkwartet Don Quixote zong helemaal niks. Wij gaan door met in bel met Gert Waring, want die heeft een nieuwe single uitgebracht en die heeft Yippie Ja Jee. Nou, daar willen we natuurlijk in wat meer over weten hoe dat allemaal zo'n beetje tot stand komen is. Maar eerst kun je luisteren naar Anna Westerling met Speed.

Het is een grote zooi en als ik eerlijk ben, vind ik dat ook niet mooi. Mijn paard nam die koelkast, daar is vrij. Als hij de baas wil doen, kan hij er moeilijk mee. Het is nou klaar, ik moet aan de gang, maar dat zeg ik al joh.

0: Ja, en dat was Gert Warring met Hij Roemte Hebt Hij Rommelt. Ja, dat is geen woord gelogen bij. Maar hij heeft een nieuwe single en ik denk, daar moet ik eens met hem over hebben. Goedemiddag, Gert.
1: Ja, goedemiddag, Jaco.
0: Goedemiddag. Ja, want ja, je stond dan positie op Lizzie om hier een keer in de uitzending te komen. En dat is allemaal uitgesteld. Maar ik denk, nou, een nieuwe single, dan mag toch maar eens even wezen.
1: Nou, hartstikke fijn. Dat wil je maar aan gaan, kijken.
0: Altijd. Als strikt al is, dan kunnen we er hier wat met. Hoe is het nummer zo tot stand komen, Gert?
1: Ja, dit is een beetje de flauwekul geworden eigenlijk. Ik hoorde dat nummer van Jippie J.J. Nou ja, die ben er zoveel verschillende uitvoering.
0: Ja.
1: En dan heb ik, mijn visie er eens even, of mijn gedachten er eens even een beetje op loslaten. En het is weer iets wat als ik maar kan zingen over een fiets en over een flesje bier en over een café, dan vind ik het alleen maar goed.
0: Ja.
1: En daar kunnen heel veel luisteren wel in herkennen, denk ik.
0: Ja, het is herkenbaar. Ja, dat is, en dat had hij goed als het over muziek gaat.
1: En zo is dit ook weer tot stand komen, zeg maar. Ja, ik stap op de fiets en ik kom in een café terecht, ja, en dat, ja.
0: Ja, in het café is dan gewoon jippie,
1: ja, precies. Ja, nou ja, ik vind het van een gezellig nummertje en zo is dat nummertje gebeurd, ja.
0: Precies. En hoe gitaars in de muziek? Want ja, we kunnen het wel al over die corona hebben, we weten ook wel een keer, maar er komt volgens mij een beetje licht aan het eind van de tunnel. Ja. Kun je links en rechts alweer een beetje optreden of ben je gewoon aan de gang?
1: God. Ik ben gewoon erop met teksten schrijven, met nummers schrijven, met God en af en toe, dan neem ik maar op. En ik doe helemaal niet met, ik wil helemaal niet met een bedoeling doen of zo. Of ik heb God optreden zo niet. Eigenlijk treed ik nooit op. Eigenlijk doe ik dat gewoon voor de flauwekul mal in het café.
0: Yeah.
1: Ik de microfoon of in de voetbalkantine.
0: Yeah.
1: En dan zing ik zo wat voort. Maar ik ben nou wel zo ver van. Ik heb wel orkestbandjes liggen, dus als ze mij hebben beeld hier of door, ik kan wel, daar kom ik wel goed vandaan, laat ik zo zeggen.
0: Precies.
1: Dat wil ik dan ook. Als maar doe, wil ik het goed doen. Op mijn manier.
0: Je staat er klaar voor in ieder geval.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, ik heb jouw nieuwe single hier ook klaar staan en ik wil eigenlijk vragen of jij hem aankondigen wil, dan staat ik hier de muziek in.
1: Nou, dat is hartstikke goed. Nou, dat is de Gertje Warring met Jippie J.
0: Gert, een hele schiere zondag.

Erwin Jongendijk, met als ik de kaas zo kriem. Ja, we proberen in dit radioprogramma Dialect Direct streektaal van over de hele wereld, maar in ieder geval uit Nederland en door buiten te draaien. En dus niet alleen het Neder-Saxisch, het Drens, het Grunens, het Fries of het Twents. Nee, we gaan gewoon proberen van elke provincie wat te draaien. Bijvoorbeeld ook in het Haas. En dan heb ik dat de band die is al geregeld draaien in het programma, De Reigers. Die had ooit een keer een album opgenomen, Best Tof The Stones. Dat zijn allemaal nummers van The Stones. En daar hebben zij een eigen draai aan gegeven met, op hun gebruikelijke manier. Dit nummer wat ik ga draaien is I Wanna Be A Reiger.

het is niet de titel van het jaar, maar de band Merksunk IJs voor een euro. Jack Poels, de zanger van Rowan Hazen, heeft inmiddels al zijn tweede soloalbum gebracht. En van dat tweede album draaien wij het nummer Apollo.

Spaans, dansen of een lang. Rijden samen, hoog boven de dansvloer. En luidkeurig van heel ver, muziek.

nieuwste single van Erik Idema voor 2022. Dat is De Winterdeur. Het nummer is geschreven door Geert Leurink en Harro Wimmerhoven. Ja, en Erik Idema is de zanger. Het loopt alweer ting de maand februari. En februari is dan begint het de carnavalgebruis. Niet hier bij ons in de regio. Ja, trouwens ook nog wel sommige plekken. Maar meer in het oosten en in het zuiden van het land door gaat ze helemaal los. En de eerste carnavalsnummer die worden uitgebracht. Bijvoorbeeld Disney van Spik en Span, kampioenen van de nacht.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze

sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen, de anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, de 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn drie jonge zwemmers

0: omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met de drie anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. Drie van de zes konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto.

0: auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

bedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

Oosterparkstadion van FC Groningen. Overal prikkeldraad om ons heen. Een haagje agenten ertussen dat we ons niet prikken. En ruimte genoeg in onze privékooi voor ons twintigen. Terwijl op de staattribunes massa's mensen samengepropt worden. Zitten wij daar met z'n twintigen in onze kooi. Ruimte genoeg voor zakken met vuurwerk en andere steekwapens. Yeah. En die verdwijnen dan ook met zakken vol. Over de hekken. Naar het veld. Naar onze favorieten. The boys. We hebben onze vriendjes in het hele land. Maar wij noemen onszelf de Z-Side. Of in goed Gronings, Z-Side.

dance.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: zit in mijn
1: loon. Adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Noordzee, koppig Brecht aan hoogduinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlakke land, wanneer de lage lucht vlak

Lichter van als keilies, wanneer de noordenwind de vlakte vieren neemt, wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: langst baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Twaalf Hunebedden, één geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Hello, Johnny.
3: Ja!

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, één geluid.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst

0: overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen.

I wanna end me.

0: asleep, where do we go?
1: Mobiel, het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa.

0: Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en...

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: www.radioleonse.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia. We must borrow. Make street for the show.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3:00 spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.